Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Classics, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Jouw classics, de hele dag door. Classics, classics.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit is Classics.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Drop.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Spannend was het wel. Meer dan 100 zenuwslopende minuten was het wachten op het verlossende moment gisteravond. Spanje heeft zich voor een tweede keer tot wereldkampioen gekroond na een ware slijtageslag tegen Argentinië. De Argentijnen waren met Lionel Messi op kop nergens, maar sleepten met zijn tienen wel verlengingen uit de brand. Pas in het allerlaatste kwartier van de WK-finale verloste Ferran Torres zijn land. Voor Messi een pijnlijk vaarwel aan het wereldtoneel. Spanje dus opnieuw wereldkampioen voetbal. In Blankenbergen is de brandweer gisteravond moeten uitrukken, want er was een zware brand in een loods. De hulpdiensten waren massaal ter plaatse. Het gebouw stond volledig geïsoleerd, dus was er geen gevaar dat de vlammen konden overslaan naar omliggende panden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. 2 op 3 Belgen vinden dat ons land een monarchie moet blijven, blijkt uit de grote peiling van VTM Nieuws en HLN. In de aanloop naar de nationale feestdag van dinsdag scoort koning Filip met een gemiddelde van 7 op 10 opvallend beter dan 3 jaar geleden. Wel eist de overgrote meerderheid van de ondervraagden dat er flink bespaard wordt op de dotaties voor het koningshuis. Kroonprinses Elisabeth blijft ongetwijfeld het populairste lid van de koninklijke familie. Het eerste weekend van dancefestival Tomorrowland in Boom is tot nu toe rustig verlopen. De organisatie trok gisteravond op de slotdag van het eerste weekend een positieve balans. Door de aanhoudende droogte gold er de afgelopen dagen een strikt vuurwerkverbod op het terrein. De festivalleiding verwacht aanstaande woensdag uitsluitsel of vervolgend weekend weer pijlen de lucht in mogen, maar de kans is klein. Voor de kust van het Zuid-Amerikaanse Guyana is een schip met 133 opvarenden gekapseisd na een noodoproep. De lokale reddingsdiensten konden inmiddels 67 overlevenden uit het water halen, onder wie 15 kinderen. 66 andere passagiers worden vermist en die situatie wordt kritiek. In Peru heeft een zware aardbeving met een kracht van 5.1 het leven gekost aan 5 mensen. Het Peruaanse ministerie van Volksgezondheid meldt dat er ook 21 gewonden zijn en dat bijna 50 woningen volledig in puin liggen. De hulpdiensten graven in het rampengebied om te controleren of er nog slachtoffers zijn. Wisselend bewolkt met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
0: Dit is Classics. Jouw classics. Jouw muziek.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Voor al het snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuinman die met twee handen heeft weer kan.
0: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissounds.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Zaterdag 8 augustus trap Tractorpoelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

Gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
5: Jouw classics. Jouw leven. Dit is Classics.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
3: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden. Morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
0: Dit is Classics. De grootste hits en de beste classics.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets witte-paard.be.
5: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
4: Buddies Gold, paartraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

0: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DMV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Ik ben die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
2: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Die motiverende tuinman die met 2 handen heel veel kan.
2: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.

0: wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold, waar dat is hier een vertrouwen.
4: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus. Davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten. Tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Wisselende wolk met lokaal kans op lichte regen, maxima 22 graden. Op de nationale feestdag, overal droog en klimt het kwik naar een aangename 25 graden overdag.
1: Dit is Classics.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele Slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
2: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
3: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: kan.
1: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
0: Een motiverende tuinman die met twee handen heeft één kan.
1: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

horen. West Sound. Verhuur van licht- en klankapparatuur voor al uw evenementen, bedrijfsfeesten, beurzen en feesten. West Sound. Your event partner. Some people say look

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
5: Classics. De muziek van jouw leven.

0: Dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenbergen in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen, maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden, morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur. Classics.

Tegelhuis biedt een enorme keuze aan tegels voor binnen, buiten, oprit, terras en wand. Offerte en opmeting altijd gratis voor particulieren, aannemers en bouwpromotoren. Nieuw in ons assortiment, Italiaanse designmeubelen en accessoires. Exclusief, elegant en verrassend betaalbaar. Je vindt ons op Leest 91 in Waarschoot, tegenover Salamieterbeke of op Lievegems.

0: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Dit is Classics.

vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Mama, wat eten aapjes?
4: Ah, die eten bananen, hè?
3: En wat eten paarden?
4: Die grazen in de weien, schatje.
3: En mijn konijntjes?
4: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be. De webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
5: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Spanje is de nieuwe wereldkampioen. La Roja won oververdiend de WK-finale tegen een eigenlijk zwak Argentinië. Ferran Torres bevrijdde de Spanjaarden in de verlengingen. Een eerste wereldtitel is het ook voor de 19-jarige Lamine Yamal. En dus geen tweede voor de 39-jarige Lionel Messi. De ontgoocheling was groot bij Messi, dat was wel duidelijk. Bij de zware loodsbrand in Blankenberg in West-Vlaanderen is gisteren mogelijk asbest vrijgekomen, zegt de burgemeester. De brand brak gisteravond uit in een loods in een weiland. Het dak was snel ingestort en dat bevat asbest. De brandweer is nog steeds aan het bekijken waar die asbestdeeltjes zijn vrijgekomen, want er zijn heel wat campings en woningen in de buurt. Mensen die in de omgeving wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. In het zuiden van Frankrijk zijn nieuwe natuurbranden uitgebroken door de hitte en de droogte. Er is nu al een brand op zo'n 20 kilometer van Saint-Tropez. 180 hectare is in minder dan 2 uur tijd verwoest en er is ook schade aan verschillende woningen. 150 mensen werden geëvacueerd. Ook op Corsica breiden natuurbranden zich verder uit. Meer dan 150 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ja, en dan toch nog even terug naar het WK. De beruchte halftime show op het WK voetbal in New York heeft dan toch een klein half uur geduurd. Normaal duurt de rust van een voetbalwedstrijd een kwartiertje, maar de FIFA meldde na alle kritiek dat de halftime show maar 17 minuten zou duren. Dat werden er dus 27. Het was de eerste keer dat er zo'n halftime show was tijdens de finale van een WK voetbal. Ja, we kennen die show natuurlijk in Amerika wel van tijdens de Super Bowl, de American Football Finale in de VS. De WK-finale startte ook al 6 minuten te laat. De weersverwachting vandaag wisselend bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen, maar zoals gezegd, dat is erg lokaal en het zijn geen grote hoeveelheden. Temperaturen 22 graden, morgen dinsdag droog en wat warmer, een aangename 25 graden. De rest van de week blijft zo rond 23 graden zitten qua temperatuur.
0: Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45. Met maaltijd kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzele.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit is Classics, de grootste hits en de beste classics.

0: Swiss Sounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddy.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Vanmiddag afwisselend stapelwolken en zonnige opklaringen, 22 graden. Morgen op de nationale feestdag start de dag grijs en bewolkt, maar al snel breekt de zon door bij aangename temperaturen, 24 graden. Woensdag verloopt regenachtig en frisser, waarna het vanaf donderdag overal weer wat warmer wordt.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Ik ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
5: Voor onderhoudscontracten, reorganisatie van de tuin of het plaatsen van je tegels en terras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
4: Ben die motiverende tuinman, die met twee handen heel veel kan.
5: ZHF Tuinen. Wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
6: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Tegelhuis ontdek je de nieuwste trends in vloer, wand- en terrastegels. Van mozaïek tot XL-platen. Met professioneel advies en gratis opmeting. Jouw stijl, jouw keuze, dat is onze passie. Bezoek onze ruime toonzaal in Lievegem Waarschoot of surf naar lievegems-tegelhuis.be.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Classics, de muziek van jouw leven.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet.

maar zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DMV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DMV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DMV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: De Fransman Rudy Garcia stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Rode Duivels nadat de voetbalbond besloot zijn contract niet te verlengen. Garcia trad begin vorig jaar aan, hield de nationale ploeg in de hoogste afdeling van de Nations League en loodste de Belgen onlangs naar de kwartfinales op het WK voetbal. Volgens analisten was het rapport voor de bestuurrechter onvoldoende. De Koninklijke Voetbalbond start meteen de zoektocht naar een opvolger waarbij de naam van de Nederlander Mark van Bommel nadrukkelijk circuleert. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is een 59-jarige man uit Lint officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het Antwerpse parket meldt dat de verdachte later deze week voor de raadkamer moet verschijnen. Volgens de Nederlandse media stond de 50er bovendien al langer internationaal geseind voor een eerdere moordzaak in Suriname. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel een nieuwe premier nadat koning Charles, de sociaaldemocraat Andy Burnham, heeft aangesteld op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op, die vanochtend zijn definitieve afscheidsspeech hield na de zware verkiezingsnederlaag van vorige maand. De kersverse premier belooft de politieke stabiliteit in het land snel te herstellen en begint vanmiddag nog aan de formatie van zijn nieuwe regering. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
0: De hele dag door. Dit is Classics.

0: Mama, wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baas.

perfect gelegde vloeren van topkwaliteit moet je bij het Lievegems Tegelhuis zijn. Ontdek ons aanbod vloertegels, wandtegels, laminaat, klinkers en meer. Nieuw Italiaanse designmeubelen, zorgvuldig uitgekozen om van jouw huis een echte thuis te maken. Leest 91 in Waarschoot tegenover Salamieterbeke of op lievegems-tegelhuis.be.

0: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
1: De hele dag door. Jouw classics. Jouw muziek. Dit is Classics. Classics.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
4: Back to Baccarat.
0: Tickets, witte-paard.be.
5: Zaterdag 8 augustus trapt Tractor Poelingzeelen af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers,
6: Handjes,
5: Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppe de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeelen slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: De Fransman Rudy Garcia stopt met onmiddellijke ingang als bondscoach van de Rode Duivels nadat de voetbalbond besloot zijn contract niet te verlengen. Garcia trad begin vorig jaar aan, hield de nationale ploeg in de hoogste afdeling van de Nations League en loodste de Belgen onlangs naar de kwartfinales op het WK voetbal. Volgens analisten was het rapport voor het bestuur echter onvoldoende. De Koninklijke Voetbalbond start meteen de zoektocht naar een opvolger waarbij de naam van de Nederlander Mark van Bommel nadrukkelijk circuleert. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij aan discotheek Icon in Antwerpen is een 59-jarige man uit Lint officieel aangehouden op verdenking van poging tot moord. Het Antwerpse parket meldt dat de verdachte later deze week voor de raadkamer moet verschijnen. Volgens de Nederlandse media stond de 50er bovendien al langer internationaal geseind voor een eerdere moordzaak in Suriname. Het Verenigd Koninkrijk heeft officieel een nieuwe premier nadat koning Charles, de sociaaldemocraat, Andy Burnham heeft aangesteld op Buckingham Palace. Burnham volgt Keir Starmer op, die vanochtend zijn definitieve afscheidsspeech hield na de zware verkiezingsnederlaag van vorige maand. De kersverse premier belooft de politieke stabiliteit in het land snel te herstellen en begint vanmiddag nog aan de formatie van zijn nieuwe regering. Het weer, vanmiddag wisselen brede opklaringen en wolken elkaar af. Nagenoeg overal droog, 22 graden. Morgen start de dag grijs en bewolkt, maar nadien breekt de zon door en klimt het kwik naar 24 graden. Woensdag trekt een regenzone over het land en wordt het tijdelijk een pak frisser.
0: Classics, de muziek van jouw leven.

0: Voor alle snoeiwerk, aanleggen van je tuin en het zaaien en onderhouden van je gras kun je terecht bij ZHF Tuinen. Meer info via zhftuinen.be. ZHF Tuinen, jouw professioneel tuinbedrijf.
1: Een motiverende tuinman die met twee handen heeft veel kan.
0: ZHF Tuinen, wij maken van jouw tuin een echt pareltje.
2: West.

eventpartner. 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.

Vandaag zijn er veel wolken en lokaal wat gedruppel. De temperaturen die halen in Vlaanderen ongeveer 21 graden bij een matige noordenwind. Morgen, dinsdag, blijft het eerst bewolkt, maar later op de dag komen er ruimere opklaringen, al kunnen die aan de kust wat langer op zich laten wachten. De maxima die liggen morgen tussen 19 en 26 graden met opnieuw een matige noordelijke wind. Ook woensdag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op wat regen of een bui. Later wordt het woensdag opnieuw droger en verschijnen er meer opklaringen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pooling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pool Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pooling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoolingzeelen.be.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics. De muziek van jouw leven.

0: Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.
1: Een verdacht overlijden in Izegem, West-Vlaanderen. Daar is een man dood teruggevonden. Volgens HLN gaat het om een dertiger. Een vader en zijn kind vonden het lichaam in een gracht langs de weg en sloegen meteen alarm. Het parket voert nu een onderzoek naar het overlijden. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Thailand is een landgenoot opgepakt die internationaal gezocht werd voor onder meer poging tot moord. Hij was gevlucht naar Thailand om in ons land zijn straf te ontlopen. De Thaise politie kon hem dankzij een tip van de Belgische autoriteiten oppakken. De man blijft voorlopig in Thailand in de cel. Daarna wordt hij overgeleverd aan ons land. Er staat ons land een grote uitdaging te wachten om het begrotingstekort aan te pakken. Koning Filip sprak erover in zijn toespraak naar aanleiding van de Nationale Feestdag morgen. Maar hij is ervan overtuigd dat de regering daarin gaat slagen. Dat zal allemaal wel. Vraag is, wat gaat het de gewone werkende Belg weer kosten? Verder had hij het ook nog over de zware tol van de hittegolf vorige maand, het onderwijs en de verschillende conflicten in de wereld. Rudy Garcia heeft nu ook zelf gereageerd op zijn vertrek als bondscoach bij de Rode Duivels. Op Instagram schrijft hij dat hij dankbaar was voor de kans. Hij laat België achter bij de 8e best ploegen ter wereld en hij wil de fans bedanken voor hun steun tijdens het WK. De Belgische Voetbalbond moet nu op zoek naar een opvolger. In totaal was Garcia 18 maanden bondscoach van de Duivels. Er is ook gelood voor de voorrondes van de Europese competities voetbal. Anderlecht neemt het in de derde voorronde van de Europa League op tegen het Oekraïense Dynamo Kiev of het Griekse PAOK. Als Anderlecht volgende week wint van het Zweedse Hammarby in de tweede voorronde. Ook AA Gent kent zijn tegenstander in een mogelijk derde voorronde van de Conference League. Dat wordt het Zweedse Göteborg of het Estse Levidia Tallinn. Gent moet dan volgende week wel winnen van het Oekraïense LNZ Tcherskasy. En in de derde voorronde van de Champions League speelt Union tegen het Noorse Bodø/Glimt. Als Union wint, speelt het de laatste voorronde voor de Champions League. Bij verlies spelen ze Europa League. Die heen- en terugwedstrijden zijn voor begin augustus. Afwisselend opklaringen en wolken, op de meeste plaatsen droog, 22 graden. Morgen bewolkt, daarna meer zon, 24 graden. Woensdag regenachtig en ook wat frisser.
0: 60s, 70s, 80s en 90s. Dit zijn jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven.

0: Wat eten aapjes?
1: Ah, die eten bananen, hè?
0: En wat eten paarden?
1: Die grazen in de weien, schatje.
0: En mijn konijntjes?
1: Daarvoor gaan we naar Happy Rabbits and Friends. happyrabbitsandfriends.be, de webwinkel voor jouw konijnen en knaagdieren. Ontdek er natuurlijke en gezonde producten, zoals voeding, snacks, speelgoed en veel meer. Happy Rabbits and Friends, met liefde verpakt en snel geleverd. Kijk op happyrabbitsandfriends.be, want gelukkige diertjes maken blije baasjes.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges, of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
3: Buddy's Gold. Traditie en vertrouwen, geld waard zijn.
4: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
5: Classics, de muziek van jouw leven.
6: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Wanneer trappenlopen een belemmering wordt, wanneer comfort u de ruimte biedt om van uw huis uw thuis te maken, dan stellen wij u graag onze huislift voor. Eén adres, Liften de Smet. Heeft u onderhoud of herstelling nodig aan uw bestaande lift? Als Belgisch familiebedrijf bieden wij sinds 1973 een ruime expertise aan liften aan. Wij installeren en verbouwen liften. Wij renoveren en onderhouden uw lift met vakkennis en zorg. Liften de Smet, Wevelgem. Bel ons op 056 42 28 96 of bezoek onze website www.liftendesmet.be. Liften de Smet. Uw lift, onze zorg.
2: Ach, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Zaterdag 8 augustus trap Tractor Poelingzeele af met het Slagerfestival en Eetfestijn. Vanaf 18 uur geniet je van varkenshaasje à volonté. En daarna barst het feest los met Yves Segers, Louis Flion, Soep en Yeti Paletti. En nadien houdt DJ Jo Poppen de ambiance erin. Volwassenen betalen €45 met maaltijd. Kinderen van 6 tot 12 jaar €25. Ook VIP-tafels voor 10 personen zijn beschikbaar. Tractor Poelingzeele slagert. Zaterdag 8 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeele. Tickets via tractorpoelingzeele.be.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit zijn de grootste hits en de beste classics. Classics, de muziek van jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. De hele dag door. Dit is Classics.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Classics, jouw classics, jouw muziek.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics, jouw

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit is Classics.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit zijn jouw classics. De hele dag door. Classics, jouw classics, jouw leven.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Dit is Classics. Classics, jouw classics, jouw muziek.

Ook dit uur hoor je enkel jouw classics. Classics, de muziek van jouw leven. Jouw classics, jouw leven. Dit is Classics.